0: from the Muna album, and that's a Scandinavian jazz psychedelic ruminations going on there. Real mishmash of stuff on there, absolutely gorgeous. Atmosphere gave us Black Hole In, White Hole Out from her Cosmogenonical Ears album. This came out very recently, I believe. No, 2025. And it's... I'm slightly getting lost here. She put this out in 2025. Check it. And we finished it all off with Leila Boudreau and Kylie Malone from their new album, which came out in March, Music for Intersecting Planes. And we listened to the track Intersecting Planes 2. Hope you enjoyed the show. I will see you all again in 2 weeks' time. Take care of yourselves. Take care of each other. Peace out.
1: Je ligt weer naakt op het dak. En je luistert naar Pot Op Action. Action. Het radioprogramma voor de snop. Action. Het programma voor mensen met een belachelijk goede smaak. Action voor gekke mensen. Voor mooie mensen. Voor interessante mensen. Ja, want Patapoe Action is namelijk echt het radioprogramma voor jou. Met kunst, geld, macht, beweging, elegantie, een goede smaak en een goede financiële onderbouwing. Maar niet heus hoor, dat is natuurlijk alleen maar muziek. Muziek, muziek hier bij Patapoe Action. Action. Brazilië 1969, Jorge Ben, Barbarella.

Ja, Ferocious X weer eens uit Japan. Die zingen in het Zweeds. En ecologisch crisis. Een ecologische crisis. In 2006 hadden ze dat al helemaal door. In Japan. En wist eigenlijk iedereen het al lang. En sindsdien is de ellende alleen maar erger geworden. Maar in ieder geval, dat krijg je van die systeempunkers die gewoon het nieuws lezen en weten hoe slecht het allemaal is. En daar liedjes over maken. Dus Japan, 2006. Ferocious X met En Ecologisch Kries. Daarvoor George Ben met het klassieke Barbarella van zijn plaat uit 1969. En dan godzijdank in de echte vinyl mono versie. En niet die verwaterde stereo mix die tegenwoordig overal te krijgen is. Maar het is het pure iets. Ook wel weer rommelig of ja, sfeervol opgenomen, hoe zeg je dat? Dat je je afvraagt van het galmt en het is. Eigenlijk is het geluid heel gek. En het is natuurlijk totaal ingewikkelde muziek die wij eigenlijk niet kunnen navolgen. Je kan alleen maar van genieten. George Ben, Barbarella, 1969. Nou, je weet toch, die film is toen ook geweest, hè, met Jane Fonda. Dus gebaseerd op een Franse strip over een vrouw die bijna de hele tijd in die strip in haar blootje is. Niet veel anders dan Modesty Blaise. Dat was een Engelse strip, ook over een soort spannende geheimagenten met die de hele tijd de kleren niet aan had. En kleren niet aan hebben is niet echt helemaal het thema van vandaag, maar komt in de buurt. Nelleke van der Ven is de volgende die we hier krijgen. Zuster van Janske, die ook zangeres is. Ze komt uit Roosendaal, of omgeving Roosendaal, precies zijn geboorteplaats niet bekend. Is een kamper, denken we. Denk ik tenminste. Janske heeft een liedje over woonwagens. En dat betekent vaak dat het dan ook woonwagenbewoners zijn die liedjes zingen. Dus Nelleke ook. Het is ook heel knap trouwens, dat is een ander ding. In 1979 maakte ze Die Mooie Nacht. Een zwoele zomernacht, nachtjong, maan, veel maneschijn, zoete wijn en kussen. Oh, heerlijk. Nou goed, daar gaan we nu van genieten, van die warme zomernacht met kussen en maneschijn en bouzouki. Schitterend, schitterend. Nelleke van der Ven, Die Mooie Nacht, 1979. Oh, ik zie alleen dat Ferocious X en Ecologisch Kries, 2006, die duurde maar 57 seconden. Dus die komt nu nog een keer. Patapoe Action.

Ja, zo'n soort hijg. Hij komt vaker voor in de muziek, niet zo heel vaak. Ik ken eigenlijk maar één ander voorbeeld nog. En nog eentje. Straks krijgen we nog een soort kreunende vrouw. Trouwens, over zeg maar sexy vrouwen gaat het ook alweer meteen door. Maar eerst vertellen wat het is. Comic Sound was het, 1994. Gangsta Tunes Industry. En daarvoor Nelleke van der Ven met een mooie nacht. Die mooie nacht, 1979. Uit Roosendaal, Daal. En daarvoor nog de herhaling van Ferocious X. Een ecologische crisis. Een ecologische crisis uit 2006. Anne Margaret is een actrice, zangeres uit Zweden oorspronkelijk. Die het in Amerika heeft gemaakt als actrice en als zangeres. Een lange, slanke, welgevormde, blonde, golvend haar Zweedse vrouw. Die misschien wel de oorsprong is van dat idee van die Zweedse blonde vrouwen. Dat die zo knap zijn in de wereld en sexy, weet ik wat. Zij was een behoorlijke ster en die liedjes die voor haar werden uitgezocht, die werden dus inderdaad voor haar uitgezocht. En in 1968 leek het tijd voor een soort milieuachtig lied met een maatschappijkritische fuzz erin. Dus de fuzz is hier echt al bekend van de woedende protestjeugd. Die heeft fuzz in de muziek en Anne Margaret doet ook even mee. It's a nice world to visit, but not to live in. Zie je, dus het ziet er leuk uit, maar je kan hier eigenlijk niet meer wonen op deze planeet. Echt mooie milieugedachten die toen al op geld deden, ook al een tijdje hoor. Maar nu verwoord in een soort protestlied met fuzz. Daar gaat het natuurlijk om. De fuzz, prachtige fuzz, luister er goed naar. Hier komt ze dan. Anne Margaret, It's a Nice World to Visit, 1968. Patapoe Action.

0: de massageband Injectie met Mavis op voorzang. Met het nummer Alinga weten we eigenlijk niet zeker. Het nummer, ja, de titel was eigenlijk 26 augustus 2025. En dan zie je als het begint, staat er op een gegeven moment naast er, dat meneer Stoffel de video heeft gemaakt en zo. Alinga staat er. Nou, heel goed. Misschien is dat de titel van dit nummer, van de massageband Injectie. Daarvoor Anne Margaret. It's a nice world to visit, but not to live in. Prachtig Zweeds, oh nee, Engels, Amerikaans, met mooie fuzzgitaar. Uit 1968. Dan nu wat experimentele muziek van rond 1980. Is vaak ook gewoon de Wirtschaftswunder. Waar vier nationaliteiten samen in het Duits pogen actuele muziek te maken van die tijd. Dit is Junge Leute Leben Heute, live in Regensburg, 8 april 1982, de Wirtschaftswunder, Padpo Action.
1: We zijn junge Leute.

Yakety Yak, 1969, Lee Perry en je hoort ook Dave Barker. Die doen samen de vocalen op dit, de Coasters is het volgens mij toch? Yakety Yak, afgezaagd de wereldhit. Maar dan de reggae versie en dan daarvoor twee versies over het ritme. In het midden Clint Eastwood, Tougher Than Lee Van Cleef. Lee Van Cleef, je weet toch, Clint Eastwood, wat je toen allemaal die films. En de boef was die lelijke Lee Van Cleef. Maar goed, Tougher Than Lee Van Cleef, dat zegt hij in de Clint Eastwood. Het was de middelste en daarvoor The Tuckro. En die is ook, die vergelijkt zichzelf ook met Lee Van Cleef. Ook beter, ook Lee Perry met gekke geluidjes. The Tuckro. En dan heet het in sommige gevallen, want die plaat is een aantal keren uitgekomen. En volgens mij de derde keer dat die uitkwam was de artiest First, Second and Third Generation Upsetters. Dus prima. The Tuckro, een legendarische plaat die ik inderdaad eerder heb gedraaid, maar het is meer dan 15 jaar geleden. Dus dan mag die gewoon nog een keer. En een betere samenstelling ook in dit geval. En daarvoor nog weer de Wirtschaftswunder uit Duitsland live in Regensburg, 8 april 1982. Jonge Leute. Dus dat, de jeugd, daar gaat het natuurlijk om. Dan gaan we nu naar punkmuziek. Hoe klinkt het ook alweer? Je gaat naar punkmuziek en je klinkt alweer. En je luistert naar Patapoe Action. Ja. Hoe dan ook. Dus op een gegeven moment kwam er snelle punkmuziek en toen kwam er ook snelle metal muziek, speed metal. En toen kreeg je ook crossover, dus dat is overbloeden, overliepen van de, ook in stijlvormen binnen de genres en de ellende was geboren. Dat gebeurde al vrij, nou ja, in ieder geval een helde band uit Finland was natuurlijk Rattus altijd. En die begonnen ook nu metal invloeden op te nemen. Toen het 1985 was. Door hun nummer Will Evil Win. En toen was het veel afschuw. En ze zijn nog veel metaliger geworden. Maar nu, als ik nu zo terugkijk. Denk ik. Het heeft ook wel iets te maken qua sound. Met Jism. Endless Blockade voor de Pussyfooter. En het is toch echt wel een soort rattenstrek nog steeds. Die nu komt. Maar ook merk je dat dus nu de dubbele klopper. Zo'n basklopper. Die pok, pok, pok, pok, dus die meerdere klops per kick geeft. Hoe zei je dat? Kickdrum die maar door. Zodat je hoge basdrum snelheden kan halen. Het zit er nu voor het eerst dan in. Was niet nodig geweest. Ook een andere manier van drummen. Andere manier van gitaarornamentiek. Allemaal aan de ene kant een beetje jammer. Aan de andere kant ook niet heel veel anders. Dus dit is Will Evil Win. En dat, vroeger was het dan, ging het echt over Ronald Reagan. En nu is het meer symbolisch. En meer met duivel en goed en kwaad. Maar in essentie is er niet heel veel veranderd. Nou, nu ben je hunkerend van hoe gaat dit klinken. Nou, we beginnen met klokken. Van de ondergang, duivel, kerkhof, nachtmerrie, horrorfilm. En dan begint de muziek. Will Evil Win, 1985. Rattus uit Finland, Patapoe Action.

Corsa sui tetti uit een film uit 1970, muziek van Ennio Morricone. L'uccello dalla piume di cristallo. Dario Argento heeft hem. Die giallo films zijn allemaal verschrikkelijk trouwens hoor. Bird with the Crystal Plumage. Daar hebben we wel eens eerder ook iets uit gehad uit die film. Ennio Morricone. Met ook weer zo'n vrouwenkreunhijg iets erin. En deze wordt natuurlijk ongetwijfeld vermoord, want die films die zijn niet gezellig voor vrouwen in ieder geval. Wat betreft de kans van overleven of blijven tot in leven tot het eind van de film. Hallo. Dat dus. Daarvoor Triple Jet Refueling in Fight. In Flight. Een stukje uit een grotere film geknipt door de air-enthousiasten van Airboyd. Internet, hoe heet het, pagina. In ieder geval, ja, zijn van die luchtmacht mensen die die filmpjes voor me kort knippen. Dus dat is lekker handig. De Saber, Super Saber F-100. Een rampzalig vliegtuig. De eerste supersonische gevechtsvliegtuig. Maar levensgevaarlijk. Dat gebeurde dingen als dat hij ging op zijn verticale as. Dus zeg maar, hij ging dan opeens zijwaarts vliegen. Of hij draaide ten opzichte van de richting waar die ging. Maar daar kon het apparaat helemaal niet tegen. Dus dan scheurde het uit elkaar midden in de lucht. Nou ja, goed. Zo konden ze kapot gaan. En ook als je een duikvlucht maakte en omhoog weer wilde, dan had je opeens toch niet genoeg lift. En dan ging je in de grond. Daar zijn cijfers van. Ik had het ergens opgeschreven. Dat is natuurlijk weer verloren gegaan. Maar dat laten we ons niet door uit het veld slaan. In totaal zijn er 324 piloten omgekomen bij die ongelukken. Volgens mij meer dan 800 vliegtuigen zijn gewoon verloren gegaan door gekke dingen in de lucht. En in 1958 waren de meeste ongelukken met een F-100, namelijk 116 vliegtuigen vernietigd en 47 piloten dood. Maar ja, koude oorlog, wapenwedloop. En het was natuurlijk afschuwelijk wat ze deden. Ook in het is ingezet, dit apparaat. In de Korea-oorlog afschuwelijk. En in de Vietnam-oorlog ook helemaal kut. Dus het is ook heel zielig natuurlijk voor die omgekomen piloten. Aan de andere kant, het zijn ook een soort moordenaars natuurlijk. Die gewoon bommen gooien op iets wat ze helemaal niet weten wat het is. Dus tot zover dit verhaal over die trek die je zojuist hoorde. Triple Jet Refueling. Het ging ook eigenlijk vooral dat ze met z'n drieën kon achter een grote voormalige Stratofortress konden hangen. Die ze dan brandstof gaf. En dan kon ze dan met z'n drieën tegelijk. Ja, tot er één neerstortte. Nou, in ieder geval, het is niet alleen maar negatief zijn. Er zijn ook heel veel niet neergestort. Maar ook heel erg veel wel. Maar het was niet de ergste. De Starfighter toch? Dat was de. Die maakte. Dat was de Widowmaker. De F-104. En ja, daar kan je hele verhalen over houden. Maar niet hier bij Patapoe. Action. Daarvoor Will Evil Win. Dat is natuurlijk de basisvraag. Ook. Dat is precies misschien met een race over de daken van Ennio Morricone. Of met gewoon een neerstortende en uit elkaar vallende wapens. Of zal het kwaad toch overwinnen. 1985. Will Evil Win. Rattus uit Finland. En dan. Je voelt je goed, je bent mooi en intelligent en je luistert naar Patapoe Action. Zuid-Afrika gaan we nu eens heen. Mthunzini Girls. Molly. Waarschijnlijk uit 1967. Een single, maar dan op 78 toeren, want in Zuid-Afrika hebben ze nog heel lang 78 toeren platen gehad. De Mthunzini Girls. Molly. Patapoe Action.

0: De tankjes in het volgende programma worden aangeboden door BG Servers.
1: BG Servers.
0: BG Servers. Servers BG Style.
1: BG Style.
2: Het is vrijdagavond. Iets over zes. We gaan nu luisteren naar de BG-show, de nummer 2 regio-content-show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare, het de BG-show regio-content-music-team.

Ja, hallo de amateur en de luisteraar. U bent even afgestemd op de zender De Worm. En het is even de tijd voor de BG Show. Hier even. Via de Worm Amateur. Sorry, de BG Show. Via de Worm Amateur. De kantjes worden aangeboden door de BG Service. Uitstekend stukje service daar in de Jachthamerstad 5314. Daar ongeveer in dat gebied. Daar. Is die service gevestigd en dan kun je eventjes vervoegen, zeg maar. We gaan eventjes weer wat kantjes draaien hier in de BG Show. Een mooi stijf uurtje puur beste regio content. We hebben weer eventjes uitgezocht hier in de archieven. De hele lading tasjes weer helemaal vol met allemaal content. En die gaan we een deel ervan willen. Gaan we hier eventjes er doorheen jagen. En daar kun je gezellig naar meeluisteren, amateur. De kantjes gaan voor jou te ronde, amateur. En verder voor iedereen die afgestemd is. Niemand uitgezonderd. De zieken en alleenstaanden. Ook daarvoor gaan de kantjes te ronde. In een kalm tempo, vandaag ook weer. Dat zodoende, luister maar even gezellig mee. Ik hoop dat de kantjes naar genoegen zijn. De ontvangst prima is. En dan gaan we even van Akiet.

hou je echt niet meer van mij? Is onze droom werkelijk voorbij? Ga toch niet van me heen, of liefst, laat mij toch niet zo alleen.

tweede luisteraar. Het is alweer afgelopen, dus we moeten even nummer even afbreken. En even naar de afkondiging gaan eigenlijk. Want het is even stipt 7 uur, dan is het weer afgelopen hier bij de Borm Amateur van de BG Show. We begonnen even met Bachus met Ontroet. Dan was het even Als We Nu Niets Doen. Ik weet eigenlijk niet wie die heeft gemaakt. Dan was het even Anita met Waarom. Mooi, zo mooi. Dan was het even Easy Sound met Hanna Hanna Hanna. Dan was het even Lilian met Ik Hou Van Jou. Dan was het even de Rio met Ode Aan De Moskou. Locatie Waskemeer even daar. Dan was het even Frankie, Oorlog 1418. Dan was het even de Arions met Josephine. De Seasons met Als Ik Samen Ben Met Jou Was Toen. Dan Hunlight Quartet met de Alblasse Waard. Dan Johnny IJsing, alias Gompie, met Is Er Dan Niemand. Dan even het Rainbow Combo uit Roermond. Locatie Roermond, Hou Je Niet Meer Van Mij. Dan was het even Liliane met Rio Bravo. Locatie Roosendaal. Dan was het even Gerrit Uitenberg. Locatie Gitteruitenberg. Met het huisje, dan was het even Aard van de Gruiter en de New Formation met O Rosie. Dan was het even Anneke Drent met een T aan het eind met Kom Weer Naar Mij. Dan was het even Crescito's locatie Emma Compasco met Dagen en Nachten. En nu luisteren we even naar de Mariando's met de FM Mars. Ja, bedankt voor het luisteren even, hè. Volgende week zijn we wederom retour. Aan die kant even nieuw.

0: Hallo.
1: Door closing.
0: Je luistert naar Caspar's Listening op Radio Worm. En je hoorde net Hans Reichel met zijn zelfgemaakte gitaar uit 1987. En nu luister je naar wat ik denk dat het Londense equivalent is van de Rotterdamse Maastunnel. Het is een sound... Het is een field recording van Kate Carr, gemaakt in de Greenwich Foot Tunnel, als onderdeel van een groter geluidsportret van Londen.

Dat was Memotone. Niet uit Londen, wel uit Bristol. Maar ik ga hem wel overmorgen in Londen zien. Memotone. En nu speel ik Elisabeth Klink en Niels Vermeulen. Een duo op contrabas en viool. En Elisabeth zingt.

That was Theo from London, coincidentally. Ja, dat was incidentally. Nu spreek ik weer Engels. Ik weet eigenlijk niet in welke taal ik het allemaal wil doen. Daarvoor hoorde je Luke Cowan en Friends. Als ik het goed begrijp, heeft hij tegen zijn vrienden gezegd... improviseer gewoon in de schaal van vies liddies. Zonder de anderen te laten horen wat er al was opgenomen. En dat heeft hij gewoon op elkaar geplakt. Daarvoor... Fred Moten en Brandon Lopez. Dat is heel mooi. Dit is ook heel mooi. We gaan nu naar, ik geloof, de 12e of de 13e eeuw. Dit is Contessa de Dia. Een vrouwelijke componist. En het is uitgevoerd door Hesperion Vente.

Oké, laatste voor vandaag. Dat was dus Katja Sierskova. En dit is Porquefeuille van... uit Frankrijk. Contrabassist.